0: toys than in het wild. Wanneer met zo'n oors van in het wild. Nee, met zo'n oors van in het wild.
1: Aus der Region, aus der Schweiz, von der ganzen Welt. Neo 1, eure Musik, euer Radio.